0: Ich hab hier Reden.
1: Doe jij in het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, ik heb wel zin in. Ik kan helemaal de mos zeggen. Ik heb wel scheid aan.

0: Ich esse, wenn ich Hunger habe, ich schlafe, wenn ich schlafe habe. Ich habe auch was Scheit an.
1: Doe jij in het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, ik heb ook zin in. Ik kan allemaal een mos zeggen. Ik heb ook wat Scheit aan.

Ich hab gehört, man. Ik vind het heel gezellig. Je zal leven, hè? Midden in de nacht ook en alles. Altijd iets te doen. Ik heb wel wat scheid aan.

0: Waarom heb jij je oordopjes in? Dit is homo muziek!
1: Hoezo?
0: Dit is homo muziek!
1: Hoezo?